0: Zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever? Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeien is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur. Non-stop.

We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brent-olie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeien is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden na het dodelijk verkeersongeval op de N290 bij Vogelwaarden. Rond 12:30 middags botste gistermiddag een auto met een groep fietsers van een schoolkamp. 4 personen kwamen om het leven. 1 volwassene en 3 kinderen van basisschool De Warande uit Axel. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachte. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Johannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

En mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist,

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden na dodelijk verkeersongeval op de N290 bij Vogelwaarden. Rond 12:30 middags botste gistermiddag een auto met een groep fietsers van een schoolkamp. 4 personen kwamen om het leven. 1 volwassene en 3 kinderen van basisschool De Warande uit Axel. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachte. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfractie sprak over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
2: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
3: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. InfraWesterkwartier.nl.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
5: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
6: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Radio.
1: Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Helmand sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nog hako de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
8: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
7: Als de bliksem, nog Vinnewold.
9: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
8: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
7: Als de bliksem, nog Vinnewold.
9: Eindelijk is hij er weer, de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
13: Boost yourself.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
14: we Oranje. Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
17: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
18: Oud ijzer en metalen... tekens, recycling, wielschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
19: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. Martengevelrenovatie.nl.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
21: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
22: Oh nee hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
23: Dat is radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
3: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
2: Je vindt jouw stijl bij John.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
0: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
5: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
6: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
7: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
8: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
9: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
10: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 7 uur.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
12: En dan zeg ik goedemorgen. 7:02. Het is vrijdag, oftewel verzoekvrijdag. Dus heb je een groet, een verzoek, een felicitatie. De gesproken berichtjes behandelen wij. Dus spreek je bericht in en stuur je een appie. Dan is iedereen happy naar 085-114-3939. Wacht niet te lang voordat we gewoon weer vol zitten. Twee standaardmeldingen van dit moment. De N33 Eemshaven richting Veendam. Tussen Siddeburen en Veendam wordt gewerkt. Daarom is dat traject afgesloten. En dat geldt ook voor de N50 Zwolle richting Emmeloord. Bij het knooppunt Emmeloord wegwerkzaamheden ook afgesloten. Voor de rest vol gas richting het weekend.
13: Boskoperverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskoperverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskoperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
14: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
15: Leijenberg, die van die garagedeuren.
16: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
15: Juist ja.
17: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
5: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
14: De deuren van Leijenberg, vallen op.
17: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
18: Ik ben er helemaal klaar mee.
19: Nou, ik ook. Laten we een Nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
18: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
14: VLM-kozijnen.
19: Kwaliteit die blijft.
20: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonus Gansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
18: Ook zo klaar met lange levertijden.
19: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
14: VLM Kozijnen.
19: Kwaliteit die blijft.
21: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
22: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
10: Drenthe Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veeg

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
1: Hey Wim, goedemorgen kerel. Nou, we zijn al weekend. Dus draai maar even een mooi plootje voor Eigen en Eggy. En dan weer van Piet Veerbaan, Walking Together. Yo!

0: Ik ben een paar aan het drinken en ik ben een paar platen aan het draaien. Luister mee, jongens.
1: Ik ben hier met een leren.
2: Zo, de kop is eraf. De eerste verzoek is binnengekomen op deze verzoek vrijdag van Piet Veerman, Walking Together. Morgen, koffie erbij. Rustig op je werk en wachten tot het 9 uur wordt. Want dan is het officieel weekend volgens Baptist. Want om 9 uur is het tijd voor Baptist FM in stereo en RDS op deze regenachtige dag. Zometeen tijdens de show, wat zal het zijn? 20 voor ongeveer even een uitgebericht weekendweerbericht. Ja, en de komende dagen blijft nog wisselvallig. Het blijft nog nat. Maar het gaat dan volgende week wel weer richting de zomer, hoor. We gaan volgens mij loop van de volgende week de 25 graden weer aantikken. Maar daarvoor moet je nog een beetje geduld hebben. Het is verzoekvrijdag. Heb je een paar weken lang geen verzoekje ingediend, dan doen we het vandaag even weer. Geef andere mensen ook even een kans. En ik zie er heel veel mensen die er elke week bij zitten. Nou, om toch een beetje variatie te houden. Geef iedereen even een kans. Mocht je nou de afgelopen 1 of 2 weken een verzoekje hebben aangebracht, dan spring ik je dit keer waarschijnlijk even over. En dan is het 9 uur. En dan moet ik je ook vertellen, dan is het even een weekje vakantie. Dus en ik moet je ook eerlijk zeggen, ik neem Baptist mee. Die man die komt nooit op vakantie. Dus ik neem Baptist volgende week mee op vakantie. Dus volgende week geen verzoek vrijdag. Geen ochtendshow en ook geen Baptist FM. Lekker ontspannen volgende week. Maar vandaag wel. We hebben ook een afsluitertje. Gaat natuurlijk net als de hele week over truckers, liedjes. De nieuwe vorm met truckchauffeur staat de keuze. Of iets dichter bij huis. Marianne Veenstra met Mijn Truckershart. En jullie mogen bepalen welke van deze twee platen gaan we nou iets voor 9 aan draaien. De laatste platen tijdens verzoek vrijdag. Nou, genoeg geluld. Verzoekjes.
3: Goedemorgen Wim. Voor de verzoek vrijdag. AUP, de Paladijns met Denk Je Altijd Nog Aan Haar. Groeten Bram en alles je beurs die me kennen. De Mazzel en Petter Wiegand was, jullie ook. Radio, hits. Wat een zender, is een mooie dag hoor.

Goedemorgen, Wimpie. Altijd weer graag te bieden. Kist toch wel in die nij van mooi wegdraaien. Niks niet rem, gas erop. Goed weekend. Mooi.

0: rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, Das Radio.
1: Yes, Trent, good morning on this rainy Friday. Verzoek vrijdag, laatste vrijdag van de week alweer. Hè? Zou je misschien de plaat willen draaien? Hilda, zoek bij de sterren geen geluk. Alvast bedankt en een goed weekend iedereen. Groetjes.

0: Kleine of Tander. De laatste plaat voor de verzoekvrijdag deze hele week. Dus ook vandaag een truckersplaatje. En de keuze valt uit Nieuw Voor met Truck Chauffeur of toch Marianne Veenstra. En mijn truckersart, jij mag het bepalen. Ga naar de Facebookpagina, ga stemmen op de poll die daar staat. Maar doe het wel voor 9:15. Het eind of het ander.
1: Goedemorgen Drent. Heb je een mooi nummertje van Johnny Blanco. Speciaal voor mijn collega's. Dankjewel en een heel fijne vrijdag.

0: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
1: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
3: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even. Op speeltuinbeerta.nl.
4: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westerwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
1: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
6: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
7: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
8: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
10: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
11: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
12: Blijenberg, die van die garagedeuren.
13: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
12: Juist ja.
14: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Blijenberg.nl.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
14: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
17: Verzoek vrijdag, die valt toevallig deze week op de vrijdag. Dus heb jij een verzoekje, spreek hem in. Alleen de gesproken berichtjes behandelen we via de app op 085-114-39-39. Eén melding heb ik. Geen files, maar wel een snelheidscontrole. Die staat op de A6 Joure richting Lelystad. Tussen Band en knooppunt Emmeloord richting de N50 richting Zwolle. Een snelheidscontrole. Oppassen bij hectometerpaal 282.6. Snel terug naar de verzoekjes.
18: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto en motor. Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Dit is Hits. Das Radio.
1: Goedemorgen Wim. Zou je voor mij... Ik heb een hart zo groot als een klerenkast van de Vortec willen draaien. En de groetjes aan alle collega's van technisch expert Jansen. Mooie...

mensen draaien met ga met me mee op vakantie. Omdat volgende week lekker weer wordt. En dan gaan we met de vrienden een weekendje weg. Dus ik denk dat het een mooi passend liedje is. Ik zeg geniet van het weekend. Ciao, ciao.

0: Maar dan hebben we wel beter weer nodig. Ja, of je moet gaan vliegen, dan is het ander verhaal. Dan gaan we eens even kijken meteen hoe het weer gaat worden. Want ja, het weekend staat voor de deur. Het is vrijdag en op deze vrijdag is er vanochtend veel bewolking. Er valt eerst wat regen af en toe. Later wordt het vanuit het westen tijdelijk droger met lokaal een beetje zon. Maar vanmiddag volgt opnieuw veel bewolking, af en toe regen. De maxima ligt vandaag bij een matige of vrij krachtige west- tot zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking. En lokaal valt nog wat regen of een bui. Maar soms ook opklaringen. In de nacht 12 tot 14 graden. Morgen wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. Net als vandaag dus. Waarbij de meeste buien in het noordoosten voorkomen. Maxima ligt tussen de 15 en 18 graden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. En zondag is er een grote kans op droog weer. Met wolken en toch zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nog veel onzekerheid. Maar het blijkt 17 graden te gaan worden. In het noorden. En 21 graden in het zuidoosten. Dus het gaat de betere kant op. Maandag verloopt dan ook overwegend droog. Met een mix van stapelwolken, zonnige periode. De wind komt uit het noordwesten. En de temperatuur 16 tot 20 graden. Maar dan, in de loop van de komende week nemen de hoge drukinvloeden steeds vaker toe. Dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. En daarmee wordt het in de loop van de week ruim 25 graden. Kijk, daar zaten we op te wachten.
1: Het Hits Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservice.

0: Friesland.nl.
1: Mooi, Wim. De klant van Nick Eding wil nog een mooi plootje van je huren. Ik stoer er even regel. Dankjewel. Groetjes, Rolof. Ik val de mond.
2: Hoi, Wimpie. Hey, ik is een plootje eruit voor Gretines. Die zit er op Kronisch stad. Hey, Mario Matti met Stepping Horse. De groep van de betontactie. Hey.

Ja, goedemorgen Wim. Hallo, deze regenachtige dag. En hey, wil jij voor de jongens aan de kaart voor Henk de Vries en Job Steenekes en Frank en Mirella doen met Magdalena? En dan, dat zou super zijn. Dankjewel Wim, fijn weekend. Hoi hoi.

Frank en Mirella. En inderdaad, niet te ontmissen en niet te missen, Magdalena, 1986 alweer. En daarvoor Stepping Horses, volgens mij was die van Johnny Fargo en niet van degene waarom gevraagd werd in het verzoekje. Daar kon ik niet meer op de naam komen. Mario Matti, nee, hij is van Johnny Fargo. Maar ik denk dat je dit plaatje wel bedoelde met Stepping Horses. Bijna 10 minuten voor 8 geworden. Het is verzoek vrijdag. Heb je nog een verzoekje? Dat kan nog op de valreep. Spreek het even in. We behandelen alleen maar de gesproken appies op 085-114-39-39. We zitten wonder boven wonder nog niet vol. Dus ja, je kunt het nog proberen. Heb je een groet, een verzoek of felicitatie? Spreek het in en stuur het dan via de app deze kant op. Dan kun je zelf ook terug horen op de radio. De laatste plaat. Dat is over een uurtje ongeveer. En dat is een plaatje over truckers. De hele week stond in het teken van truckersmuziek. Wat hebben we gedraaid? Edwin Bos, Quintus, Henkie Wijngaard natuurlijk. Johnny Hoes. Tina Trucker gisteren met BL80HB. Vandaag de keuze tussen de New 4 en truckchauffeur. En Marianne Veenstra met Mijn Truckershart. En jullie mogen bepalen welke van deze twee platen gaan we draaien. Ik laat je het fragmentje nog een keer horen. Het is time of...

0: Bruin of Tander. Over een muur gaan we hem draaien. De laatste plaat voor de vrijdageditie vandaag in het teken van de verzoekvrijdag. En dan is het tijd voor Baptist FM. De Nieuw Voor of Marianne Veenstra.
1: Ja, een hele goede morgen hebben jullie voor mij. Het liedje van André Hazes. De laatste trein. Dankjewel.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
3: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl. Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Oh, wil je meteen boninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
7: Oud ijzer en metalen... Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
9: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
10: Hey Niels!
11: Hey mooi!
10: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
11: Klopt!
10: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
11: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
10: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
11: Zeker te weten!
10: En kijk op nieuwslubbers.nl.
12: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
14: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
15: Ja, dacht ik ook al.
14: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
15: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
14: Ketelservicenoord.nl.
15: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
14: Zo is dat.
16: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
17: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 8 uur.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
5: Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook ter plaatse. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
18: Ja. Daar moeten we het mee doen. We moeten wachten tot de loop van de volgende week dat het beter gaat worden qua weer. Beter hoeft het qua muziek niet te worden, want we hebben weer een uurtje lang jullie muziekkeuze. Het is verzoekvrijdag, we gaan de laatste verzoekjes tot 9 uur voor met je doornemen. Mocht je er nou niet bij zitten omdat het gewoon vol is, dan kun je het vanmiddag tussen 3 en 6 opnieuw proberen. Om 9 uur Baptiste FM, maar nu even een melding vanaf de A28. Groningen richting Zwolle, tussen Staphorst en de afrit Ommen. Bergingswerkzaamheden, de weg is wel weer vrij, maar op dit moment nog steeds 10 minuten oponthoud.
0: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
1: Alles in één keer door.
2: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
3: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
4: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
4: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-palast.de.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Leijenberg, die van die garagedeuren.
3: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
2: Juist, ja.
4: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
5: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
1: De deuren van Leijenberg, vallen op.
4: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
6: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veeg

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
1: Hey Wim, goedemorgen. Is toen misschien een plootje draaien voor onze collega Tjeerd, ongemotiveerd. En ook even voor Sen, mijn toppetje, frikandello. Alvast bedanken, no goud weekend. Bye.

0: draait hits met Wim Drent.
1: Ik wil graag een nummer van je man horen voor mijn collega Albert. Dankjewel en een fijne vrijdag.

0: De zon. Nou, kijk naar buiten, dan zou je er graag naartoe willen. Ja, man, weet er alles van. Net als de New Four die we net draaiden. En Even Serieus en Baila de Gasolino, of Ricardello, zoals hij genoemd werd. We zitten midden in de verzoekvrijdag, die we af gaan sluiten met...
1: Het is Time of Thunder.
2: Trucks.

0: een of ander. De laatste voor deze week wat betreft het een of ander. Volgende week geen ochtendshow, ook geen verzoekvrijdag. Tenminste niet op de ochtend en ook geen Baptiste FM. Ever en ik, we gaan gezamenlijk op vakantie. Ja, dat gaat een hele stoere week voor mij worden. Maar we gaan er in ieder geval een weekje tussenuit. De New Four met Truckchauffeur. Wordt dat de laatste plaat? Of toch Marianne Veenstra met Mijn Truckershart? Ja, roept u maar. Ga naar de poll op onze Facebookpagina en de plaats met de meeste stemmen. En de stemmen worden geteld om 9:15. Die gaan we straks draaien.
1: Goedemorgen Wim. Vrijdag, verzoekvrijdag. Heerlijk hier op de bouw. Lekker in Deventer. Zo eventjes radootje en hits erop. Gezelligheid, hè? Wil je eventjes voor mij een plaatje draaien voor Henkie Weiraad? En een plaatje van Als ik ga moet je niet om me huilen. Ja, natuurlijk mijn afscheidsliedje, het begrafenis, maar zal voorlopig nog niet zo zijn, denk ik. Maar ja, je weet me nooit. Maar gewoon een mooie meezinger, hè. Als ik ga, moet je niet om me huilen. Groetjes, fijne uitzending en een fijne weekend te wensen. Groetjes, Ronald Huyten.

Mooi Wim, even een plaatje aanvragen voor Herald, de tegelzetter uit het Hollandse veld. Noem maar een plaatje van Lucas en Gea. Maak niet uit welke. Groet, dus stuur het door.

0: Schrijf het even op, vrienden. 12 juni 2026. Het is 8:54. Waarschijnlijk het mooiste verzoekje van de hele verzoekvrijdag.
1: Goeiedag, Wim. Ben alweer onderweg naar de eerste koffieautomaten om te vullen in Koevoorn. En door naar Troppel. En dan is het weekend. Wilst even een nummertje draaien met koffie erin? Lekker, man.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
1: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
2: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
4: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
5: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
6: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Drouwenermond.
7: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
9: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
10: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op Strotmeijer containerverhuur.nl.
11: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
7: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
11: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
7: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kind.
11: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
12: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hogeveen.
16: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
11: Bijna 3 minuten over 8:30 op vrijdag, verzoek vrijdag, met geen enkele melding meer. Geen snelheidscontroles, geen files. Tenminste, niet bij mij bekend. Dus lekker doorrijden, vol gas richting het weekend. En dat gaan we doen met de laatste verzoekjes tot 9 uur.
17: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs.

0: Das Radio Hits.
1: Ja, goedemorgen Drent. Heb je voor mij Robert Water met Neem dan zondags vrij? Alvast bedankt en goed weekend.

0: Jan Hamminga, Midden Groningen. Graag even een heel fijn pleitje voor de gemeentewerkers van de gemeente Midden Groningen. Zowel in Slachteren als in Hoogezand als in Zuidbroek. Goed weekend, mooi.
1: Ja, mooi Wim, het is weer bijna weekend, dus tijd voor een drankje. Heb je misschien wel het weekend? Het nummer drankorgel voor mij. Alvast bedankt en de groetjes de jongens van Geugies. Oh, van Dennis Hendricks is die trouwens. Yo!

0: Wij maken geen hits, wij draaien ze. Hits, dat radio.
1: Hoi Wim, ik ben Hendrik Elweg. Ik plooi van jongens van de Wal, de Blijaan. En die voor deze weekend op landbouwbeurs doen en vlagwerden. En speciaal voor Edwin en Nanne. En dan ben ik plooi van, ik zal nooit meer dronken wezen. Dankjewel, boei.

Ja, goeiedag even. We hebben een sexy weekend van Desperando's. Even voor de jongens van Hommers Constructies. Die het hele weekend op een landbouwbeurs zitten en vlagwerden. Groeten, Bjarne Schuiling. Mooi.

Goedemorgen, Wim. Wim, heb je een plaatje ook van Normaal van Deur Donderen? Even voor alle jongens die hier op de kraan, shovel, vrachtwagen, trekker, knikdumper omrijden hier op een steinkool. Als dat mogelijk is, Wim, dan word je vriendelijk bedankt en dan wens ik jou een heel goed weekend. Groetjes, Dirk met de kurk in de Achterwerk.

0: een of het ander.
1: Straks Baptist FM, maar eerst nog even het een of het ander. Ja, ik heb de stemmen geteld. En voor die mensen die allemaal nog verzoekjes sturen, helaas pindakaas, de tijd zit erop. Je kunt het vanmiddag even dunnetjes overnieuw proberen bij collega Herman tussen 3 en 6 vanmiddag in de vrijdagmiddagborrel. Maar voor de ochtend zit het erop. Sterker nog, volgende week zijn we er ook niet. De hele week trouwens niet. Niet in de ochtendshow en ook niet op vrijdagochtend met een bezoek vrijdag. En ook niet Baptist FM, want Ever en ik, we gaan gezamenlijk op vakantie. Naar camping De Zeven Heuveltjes bij Borger. Hebben we een staakerven gehuurd en daar gaan we een weekje naartoe. Dus, mensen, de laatste plaat voordat zometeen Baptist... Hij is er nog niet trouwens. Ik denk dat hij nat overkomt. Het is, ja, niet echt lekker weer, hè. Wij gaan de nieuw voordraaien met truckchauffeur of toch Marianne Veenstra met Mijn Truckershart. In ieder geval de truckersplaat, de laatste voor deze week wat betreft de ochtendshow. De stemmen zijn geteld. Welke plaat gaan we voor je draaien? Ik wens je een heel fijn weekend. We spreken elkaar maandag in een week weer met een nieuwe aflevering van de ochtendshow. Volgende week dus niet. Vanmiddag wel Herman op de radio, dus je kunt de verzoekjes naar vanmiddag schuiven. We gaan de laatste plaat draaien. Welk is dat? Voordat ik zometeen jou achterlaat met Baptist. Heel veel plezier ermee. En tot de volgende keer. De nieuw voor, de winnaar en de meeste stemmen gaan naar truckchauffeur. Nogmaals bedankt, fijn weekend en tot de volgende keer.

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Den Bosch. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
4: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
5: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
6: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertange en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
12: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
13: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
14: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
15: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
16: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
17: Ik ben er helemaal klaar mee.
18: Nou, ik ook. Laten we een Nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
17: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
19: VLM Kozijnen.
18: Kwaliteit die blijft.
20: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
17: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
18: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw Nijbegun subsidieaanvraag.
17: En je ontvangt 30% subsidie.
18: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
17: Ja, gewoon.
19: VLM Kozijnen.
18: Kwaliteit die blijft.
21: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
22: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
23: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
24: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.

0: zak op, gauw.
1: Ik moet maar zeggen.
0: Nou, ik zal er dan maar een poren. Why is everybody
1: telling everybody what? Ach, ach, ach. Baby. Hey Bert, kerst een plaatje Queen of Hearts draaien van Jeuze Nieten. Voor alle collega's van Hegro en Wietse Walda, Metselwerk en Andries, Sander en Daan. Nou ja, plagen hem die kan hem, hè.

0: is een Engelstalig plaatje. Engels. Bedankt. Ik heb daar stikken drank, jongens, dus een kopje erbij, hè. De luisteraars en amateurs, goeiedag. Vanaf deze kant zijn we aan. Ik was hem hartstikke drok, hè. Op de 27 MC met de collega's en de proor, hè. Gaat er weer bij, jongens, hè. Jongens, luisteraars en amateurs, zo staat u rechtstreeks afgestemd op Baptist FM. Zonder Lady Greta en de knopjes, dat kijk ik allemaal zelf wel. En we hopen dat we luid en duidelijk binnenkomen. Waar je ook zit te luisteren op de wereld. Maar niks voor u, hè. Ik heb een dikke antenne op dak, dus je kunt ons overal op de wereld ontvangen, hè. In stereo en RDS, zeg maar, hè. Hallo? Hallo?
1: Goedemorgen, gozerluitjes uit een heel regenachtig Harderwijk.
0: Harderwijk, goeiedag. Hè. Hoe is de ontvangst daar?
1: Ja, Harderwijk, het gaat super de ontvangst. Ik heb hem lekker in de auto op de DHB en het gaat prima.
0: Kijk eens aan, dik antenne op dek, hartstikke mooi. Hoe is het in Harderwijk? Ook slecht weer?
1: Ja, het is allemaal, als je het zo mag zeggen, het is allemaal kloten.
0: Ja, nou, ik zeg altijd kut weer, maar goed, dat is een ander verhaal. Harderwijk, wat heb je te vertellen? Vertel.
1: Nou, ik wil gewoon iedereen een heel fijn weekend wensen. Het is natuurlijk bijna zaterdag. En ik zou zeggen, kom morgen allemaal naar Harderwijk. Morgen hebben we eigenlijk de Harderwijkse visserijdagen. Dus dat is altijd hartstikke gezellig. Het wordt een zonnetje.
0: Ah, dan gaan we een dolfijn eten.
1: Allemaal deze kant op komen.
0: Gaan we dan dolfijn eten? Of wat is dat?
1: Nou, zoveel zwemmen er niet meer, hè?
0: Ik denk niet dat een strak plan is, maar een mooi soldaatje, dat is niks meer met, hè?
1: Dat is wel lekker. Oh, een lekker groot palinkje.
0: Oh, niks meer mee. Tot morgen, je komt er zo aan.
1: Hartje, met de brommer.
0: Ja, mooi. Even naar Harderwijk. Oh nee, ik ga morgen op vakantie, hè? Hier zo. Camping de Zuidmeuveltjes en Staakerven Jude. Met Drent. Word je pas een vent. Owen Flo wil niet snacken vanmiddag, die bollen. Omdat hij voor de zoveelste keer op dieet is. Maar ik wel, groetjes van Bassie. Hé, hey Bassie, gauw vummen kom je, gewoon deur eten, hoor. Gewoon deur eten. Evert aan de band, dan is er pas verstand. Kijk. Rijmen en dichten. En groetjes aan Christian de Hovenier in Hart en Nieren. Groetjes van Antoine. Even, kun je even groeten doen aan Niels Hol. Die rulle eend. En zeg maar even dat hij wat beter zijn best moet doen. En kun je een plaatje draaien van Bette Stijgerpijp. En de groetjes komen van Wiljan, hè. Bette Stijgerpijp. Hoe schreef je dat? Oh, ik heb wel een draai van die rasta, maar dat vind ik wel een mooi plootje. Evert, nog 3 dagen werken bij de firma Door en Bos. En dan ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Oh, dus je gaat eerst ontslag nemen en dan op zoek. Het moest eigenlijk andersom dan, hè? Maar goed, dat doet ook niet iedereen. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie jaren, die fijne samenwerking met het verbouwen en het verbouwen. Ik heb hier met plezier gewerkt en kijk terug op een mooie tijd. Bedankt allemaal en veel succes voor de toekomst, zegt Andreas. Nou ja, blijkbaar was het niet zo mooi, anders ging hij niet weg, ja. Maar goed, zoals we wel over nodig hebben, hè. Succes, kerel. Als je maar wel blieft luisteren naar Baptist FM, hè. Stereo, RDS, alles erop en eraan. Want dat is toch wel belangrijk. Stel voor, bij de volgende werkgever mag je niet naar de radio luisteren. Dus dan zou ik er niet aan beginnen, hè. Goedemorgen, Baptist. Graag even een plaat voor mijn dochter Jacqueline Bonenschansker. Die dit weekend 21 wordt. En nu luistert naar hits bij Tuincentrum Rutgers. En alle muzikanten die vanavond de vierdaagse Veendam lopen, misschien voor de 2e keer nat pak deze week. Even een Wim, goede vakantie zeg maar, en de groeten komen uit Temboer. Ja, mooi hè. Vierdaagse. Oh, jongen. Moet er niet aan denken. Wat een flauwekul, een beetje door de buren in lopen. Vind je een lul? Sorry. Voor niks, zeg maar. Nou, dat zit ik niet op de weg, nou, zo'n flauwekul. Evert, Flatbed Justin heeft zojuist een gehaktbal omgekeerd geconsumeerd nadat hij een Dixie moest leggen. Zonder van de gehaktbal moet hij weer een nieuwe kopen. Ja, ja, ja. Och, och, och, ja. Allemaal mishotje, hè. Goedemorgen, Evert. Wil je wel even de groeten doen aan mijn rijinstructeur Ronald Brink? En de groeten komen van Stijn de Schilder. Ah, ik hoop dat het overkwam, hè. Vragen ook even die kant op, hè. Even de groeten doen aan het hele team Coco Verhuur. Koning Coco die heeft zich aangemeld bij de meiden die rijden vroeg. En de meiden die vroegen zich af of Gideon zijn pasta pesto al uit zijn shirt heeft. Nou, waar ben je nou even vroeg? Evert, wil je wel even zeggen dat er een nieuw contract voor Erik Blauw bij expert Jansen klaar ligt? Mika Jansen van Expert Jansen moet de gehaktbal een paar aanzetten. Dat is heel belangrijk, jongens. Echt woord. Je kunt overal neer gewoon te werken. Je kunt een heleboel geld verdienen. Maar als je niet naar de radio mag luisteren en je mag smiddags geen gehaktbal eten van de boos, dan niet aan beginnen, jongens. Echt niet. Een keer beter mijn moeder de vrouw liep, hè. Dan is er niks aan, hè.

0: Bedankt, Rasterman. Hartstikke mooi. Mooi dat ze ook in, hè? Nou gaan we weer even verder, hè, met dat belangrijke ding. De luisteraars en amateurs, zo staat u nog steeds afgestemd op Baptist FM. Met de groeten en verzoeken en zo en dat soort dingen waarom op binnenkomt. Maar hem gas geven, want het is weer hartstikke druk op de lijn, hè? Boy Evert, kist Bolle Jos een goede reis naar Turkije wensen. De dikke doemen van zijn beste kameroot Ruben en Ronnie hebben een behoorlijke plek op zijn dikke batser achterlopen. Fijne vakantie. Even misschien komt Bolle Jos nog tegen. Nou, ik ga naar de Turkije. Dan ga je naar de wonzen van Turken, hè. Dus, want die kan het niet op, hè. Hey Wet, wil je tegen Karst Melkbus zeggen dat wij hem succes wensen met zijn vloeibare witte spul? Groeten aan het hele team van Konings Coco. Oh, ja. Dat wordt ook niet werkt, hè, met die Konings Coco. Ik wil even de groeten doen aan Gerry en Joris van Koopsmetaal. En worst hem zeggen dat die Joris van de dames van DHL af moet blijven. Proost kerels en fijn weekend. Joehoe! Evert,
1: ja.
0: Kun je de groeten doen aan Dennis van de BAM namens de Stevast Engineers? Nou, bij deze. Hoop dat het overkomt is, hè? Doe maar even de groeten aan Ronski. Beetje gas geven, bier staat koud. Groeten van je collega. Wel bladig, hè, dat bier koolstort. Warm bier smaakt niet, hè? Alleen als je ijs en ijs koud is, hè? Even, wil ik wel even tegen Tom zeggen van de bestratingsgroep dat hij meters moet maken vandaag. Nee, jongens, het is weekend, hè? Het is na 9 uur, dus leg het werk maar neer. Het is sloes. Dan heeft hij tot 10 uur bier drinken en raakbal eten. En dan is de wochenende afgelopen. Maandag weer nieuwe ronden en nieuwe kansen, hè? Daar weet je erin van. Evert wil... Oh ja, dit heb ik al voorlezen. Mooi, Evert. Voor Jens, Dick en Colin graag niet te hard met die heftruck jagen... voordat ze de boel weer in deel hebben. Oh, is weer zover. Evert, even de groeten aan die John, Arjan en Finn uit Sipboeden. De groeten komen van Marcel. Jongens, wel lief weten, hè? Gert Bijma heeft ook een goed ontvangst met zijn laserpoot vanuit Drachten. Er zit een foto bij, die moet ik hem openen. Oh, bliksem, die heeft een dikke antenne in de tunnelstoel. Oh, dan kom ik wel luisteren, ik ben naar die kant in Drachten, hè. Blijven ook even die kant op, hè. Nou, Friesland, boppen. Goedemorgen, groeten uit Terapel. Graag even een plaatje, mijn poes is weg. Omdat onze Jan vuurpillen lookalike hem zo mooi vindt. Groetjes van de gebroeders van Kalk. Oh, is dat een mooi plootje? Oh, dan gaan we mee draaien, ja. Succes met het terugvinden van de poes, hè. En als ze hem vonden hebben, eet smakelijk, hè.

0: het zit me in mijn blauwe. Je kunt er altijd een beetje bielen in, maar het zit in je of het zit er niet in, hè? Zo, dan gaan we hem terug naar de verzoekjes. Stefka Keukens uit Seersdorp. Plaatje draaien. Voor Gieneke. Morane winnen van de Classics. Ah, mooi muziek, hè? Gaan we hem regelen, Stefka Keukens uit Seersdorp, hè? Ik hoop dat Gieneke luistert, hè? Gaan we hem de Classics erbij pakken, jongens. Geen probleem, hè? Als een mix ik net wel even deur, hè? Maakt me helemaal niks uit. Even de groeten doen aan Avitek Groen en Jesse. Als ik niet blind ben, zien we elkaar op de landbouwbeurs in Vlagwedde. Ja jongens, dat gaat vandoor geloos, hè. Vandaag, morgen en zondag in Vlagwedde, hè. Ik heb helaas geen tijd, man. Ik ga naar camping de Zuidmeubeltjes, hè. Op de Brommer, hè. Ah, mooi dat ze kennen, we hebben classics erbij, zou ik, hè? Welke zakken zijn er uit, jongens? Yellow Sun of Ecuador. Dat vind ik wel mooi, hè? Ik zei, want ik heb een tik niet meer deur, hè? En King, ook weer probleem. Oh ja. Zou je een kusje kunnen geven aan Esme van Kalker BV? Groeten van Alicia. Nou, eerst mee. Een dikke smoak van Evert. Wil je even de groet doen aan Bodie, de nicotine en aan Woody Woodpecker? Oh, die luistert ook, Woody Woodpecker. Dat was ik nu. Dat is die fan van die Tuitenfilm, toch? Hallo?
1: Hallo, Evert. Mooi.
0: Ja, ik hoor u luid en duidelijk. Hoort u mij ook, zeg maar?
1: Nou, heb ik nog een mededeling voor jou.
0: Oh, bliksem.
1: Ik hoorde uit betrouwbare bron dat jij op vakantie gaat met een zekere Wim Drent.
0: Ja, ja. Ik heb het gehoord, ja. Ik heb het ook gehoord.
1: Ja, dus volgende week gaat los. Maar dan wil ik je even waarschuwen.
0: Ja.
1: Neem genoeg Shandy mee, want die Wim Drent, dat is een verwend Shandy drinker.
0: Is dat zo?
1: Ja, die zoekt allemaal Shandy op, ja. Dat is er al met begonnen toen een jaar of 11, 12 was. Toen ik helemaal
0: miste. Och, toeliever. Ah, ik zocht er ook wat aan. We hebben gelukkig twee slaapkamers in de, hoe heet dat, in de staakcaravan. En we kunnen in de staakcaravan ook gelukkig zitten. Dus het valt op zich met.
1: Oh, dat scheelt. Dat scheelt een heel eind, jong. Dat scheelt een heel eind. Ik wens je veel sterkte, Paul.
0: Ik heb het nodig. Dankjewel, kerel. En tot over een andere keer.
1: En voor de rest gaat het hartstikke goed. Ik heb alleen een beetje last van aanbijten.
0: Oh, dat interesseert me verder niks. Dus we gaan dit gesprek beëindigen. Zeg maar doe.
1: Oké. Doe, lieve.
0: Zo. Klaar. Evert, graag een mooi plaatje voor de dochter van de groenteboer, Jacqueline. Die zaterdag 21 wordt. Mooi leeft hij, hè, 21. En voor Gonnie, zij is gisteren geopereerd na een lange wachttijd en snel herstel gewenst. Natuurlijk ook voor de muziekvrienden van de combiband die vanavond weer Veenam onveilig gaan maken. Hopelijk wordt wat droger. Groetjes. Ja, inderdaad. Dit weer zit ook geen honger te wagen, hè. Evert, even de groeten aan Egbert en Jasper voor deze mooie week in Losser. En nu doorwerken en dan weekend vieren. Groeten van Winston. Ja, hartstikke mooi, jongens, hè. Je hebt een mooie week gehad en nou een mooi weekend tegemoet, hè. Evert, even de groetjes aan Giel Brummel. Die dekhengst is aan knooien in Hogezand. Oh, bliksem. Vrouw Lu, opgepast. Giel is in Hogezand. Dus ramen en deuren sluiten. Levensgevolg. Plaatje even speciaal voor Gieneke. Aangeboden door Stefka Keukens uit Seersdorp. Zeg maar. Yeah.

0: is hij er weer, de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
2: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
3: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers Rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
8: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
9: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
10: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
12: Ik zing als ik grondzuig.
13: Kunt u er niet bij?
12: Alleen als ik grondzuig.
13: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
3: Everyone from left to right, van Holland komt ze dan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
5: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
6: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalet en Staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Dit is Baptist FM met Evert Baptist.
10: Ja, maar ja, met de Sunstreams. Ja!
11: Yes! Hits on Radio.
10: Zullen we maar even raden, hè? Komt-ie!

0: Sunstreams. Jan Waringa is ons eng. Wat een kippenvel momentje. Ja, daar hebben we wel een punt natuurlijk, hè. De luisteraars en amateurs, zo staat hier nog steeds afgestemd op Baptist FM. En volgende week hebben we er hem niet, hè. Dus volgende week geen Baptist FM. En ook geen de ochtendshow van Drent. We gaan met z'n tweeën een staakcaravan. Op vakantie. En in die staakcaravan kun je ook zitten. Kort extra, want dat is dan wel een luxe. Nou ja, toch maar. Evert, doe je nog even de groeten aan Martijn Jilder daar. Nog even volhouden en bijna tijd voor bier. Groeten van de Ambu. Nou, maar het is nu al tijd voor bier, jongens, hoor. Kom op. Wie eerder begint, is ook eerder dronken, hè. Even de groeten aan de boys van Vijkens Montage in Zuidbroek. En dat Yvonne ze goed verzorgt. Groetjes kom van Jan. Nou, Yvonne, wel even je best doen, hè. Goedemorgen, Baptist. Graag even een bezoekje voor de jongens van Meinders. Onze poes en buurmanskater. Fijn weekend alvast. Plaatje is al gedraaid, jongens. Ik hoop dat je meegekregen hebt, zeg maar. Mooi, Jeroen Groenhof. Volgend weekend bier drinken. Volgend weekend kermis. Weekend Woltersum. Iedereen welkom, zelfs Greta. Volgend weekend pas bier drinken. Moet je nog een week wachten, jongens. Er is ook niks aan, ja. De groep naar Chibbe en Cheert die de nieuwe bus voor het weekend klaar moeten hebben, zeg maar. Ze moeten opschieten. Dus Chibbe en Cheert, dat is waarschijnlijk de Ben Vruizen, denk ik. Even opschieten met die bus en die moet voor het weekend kloor, hè. Even draai maar even de geheime agenten van Bassie en Adriaan. Groetjes firma Eilerman of Ellerman tijdens het sleutelen aan de trekker. Jongens, je bent dronken, onder invloed zeker. Bassie en Adriaan. Mooi. Even een mooi pleitje van Hans van Zeggelen, Nathalie. Voor het hele team in Assen, aangeboden door Soulier. Kitwerken, afdichtingen voor al uw voegen. Mooi noem, ja. Al wel een mooi plootje trouwens van die Hans van Nauwaar, hè? Die Hans Nauwaar. Hey Bert, zou je wel even groeten willen doen aan Stefan Lever van Kloes Installatie Techniek. Groeten van Damien. Nou, bij deze, Stefan, je krijgt de groeten, zeg maar. Dan ben je er even mooi klaar mee, hè. Goeiedag, met Baptist.
1: Ja, dag Evert.
0: Mooi.
1: Ik ben beklacht toen nog mijn collega Gerrit de Boer.
0: Waarom?
1: Ja, hij vreet al altijd de hart al nog.
0: Oeh,
1: en dan zeggen we, man, de broek past me niet meer, zeggen.
0: Raar. Wat een patje.
1: Ja.
0: Dus hij vreet alle appelgebak en gehaktballen op.
1: Ja, en dan komen we van mijn kantine weer lopen en met de handen weer vol met koeken.
0: Och. Hij moet zich doodschoon. Ja, hoe heet die man? Wat zei je ook?
1: Gerrit de Boer.

0: Gerrit de Boer, ophouden, ook maar even je collega's overlaten. Dit komt niet goed zo.
1: Hoezo, bedankt even.
0: Kalm en succes met die gaakbal door, hè?
1: Ja,
0: zelfs. Yo, mooi. Ja, je mag wel deelt met je collega's, jongens, hè? Zometeen de laatste groet, jongens. Eerst even die event van Zeggelen.
2: Dit is een lied over een verboden liefde. Mijn liefde voor Nathalie. Ik ontmoette haar tijdens mijn vakantie. Maar zal ik haar ooit echt beminnen?

0: Ja?
1: Goedemorgen, Evert. Hoe is het, jongen?
0: Ja, rond. Heel rond.
1: Ja, dat hoor ik, ja. Hé, hey, het is met Bart de Hoort uit Heerenveen.
0: Hé, hey, goeiedag. Ja, goeiedag.
1: Goeiedag. Alles goed?
0: Ja. Ik moet op vakantie met die vent hier, van die collega van mij. Ik heb er niet veel belang bij. We moeten in één caravan, daar vind ik niks aan. Maar goed, dan maar. Je hebt soms geen keuzes, hè?
1: Nee, dat klopt, ja.
0: Ja, nou, wat kan ik voor je doen?
1: Ja, nou, ik vind het heel leuk om met je te bellen. Ik ben al jaren lid van jou, vooral van die gehaal. En dat draai ik op ieder feestje en waar ik ook maar kom. Ik zei even de sfeer brengen en dat doe ik met jouw plaatje.
0: Oh, ben je disco, jolie?
1: Nee, gewoon voor de lol. En als ik in de auto zit, dan word ik daar altijd vrolijk van.
0: Ah, kijk, hartstikke mooi.
1: Ja, ik ben scheidsrechter en daar word ik er wel een beetje vrolijk van.
0: Zit je ook bij de VAR of niet?
1: Nee, ik ben scheidsrechter, op het veld.
0: Oh, je bent gewoon scheidsrechter? Oké. Hey, ja. Heb je ook breakie om, zomaar?
1: Nee, dat doe ik niet. Nee.
0: Oh, dat doe je niet. Ja, oké. Zover ben ze in Heerenveen nog niet, zeg maar.
1: Ik heb er heel veel plezier in en dat doe ik al meer dan 35 jaar.
0: Dat is het belangrijkste.
1: En ik heb ook nog nooit trammeland meegemaakt. Oh. Dus daar ben ik ook heel blij om.
0: Ja.
1: Maar zou je misschien een liedje van de Jongens van Oranje kunnen draaien?
0: De Jongens van Oranje? Wie ben dat dan?
1: Ja, doe maar iets van André van Duin dan van die bal,
0: weet het
1: nummer?
0: Weet ik niet. Nederland die heeft die bal van goud. Ah, oh, je bent toch niet gauwies door, hè? Ben je onder invloed of zo?
1: Nee, mijn
0: broer
1: zit in de auto.
0: Nou, dus een groet in de NV, kerel. En eet smakelijk met de haakbal, hè?
1: Ja, dankjewel, jongen. En succes met je programma.
0: Ik heb het nodig. Dag, kerel. Ja.
1: Dankjewel, jongen.
0: Yo, hoi. Nederland die heeft die bal. Kijk, die ploor die heb ik vast wel. Let op hoor, let op. Kijk. Nederland. Bloemkolen.

0: Nou, dankjewel. De luisteraars en amateurs is begonnen gisteren in de wereldkampioenschap Nederlands Elftal met zondag voetballen. We gaan het meemaken, hè? We gaan het meemaken, man. Als zo deur als die oefenwedstrijd, dan kennen ze dat beter met kappen. Dan kan ik beter de voetbalvereniging Vriescheloo tweede elftal erheen sturen. Die ben nog beter. Maar goed, we gaan het meemaken. Geef die jongens even een kans, hè? Geef ze even een kans. Maar goed, we gaan hem toe naar de laatste serie groeten en verzoeken, zeg maar. Want ik heb daar hartstikke droog. Ik wil straks nog even een stukje graan maken voordat ik op vakantie ga. Dus. Ook nog even de groeten aan Steven van Akkerduin. Dat het varken morgen mag smaken op de barbecue. Nou, dan hoop ik ook voor die meeuw. Ook nog even de groeten aan Theo Tillema, die alweer aan het bier zit. En Kansens, groetjes Dennis. Ja, die man heeft groot gelijk, wat mooi anders. En dan zit het koffiedrinken is morgen 7-8 uur en dan mooi overschokken, hè. Kun je Martin Kamminga de groeten doen? Hij heeft gisteren een knipbeurt gekregen met een happy end bij zijn huis. Omdat hij zo vaak wordt geknipt. Oh, dat kan ook een knipbeurt met happy end. Bij welke kapper is dat, hè? Joehoe. Graag een plaatje voor alle lensenschilders in Meppel, aangeboden door Bertus. Even een plaatje voor Vree en Dennis, aangeboden door Henk en Ronald. En wel tot 3:15 doorwerken, hè? Nee, jongens, het is nou sloes, hè? Het is weekend, jongens, hè? Niet te lang doorwerken, is er niemand rijk van geworden, hè? Dus. En als je eerder aan het weekend begint, duurt je langer, hè? Volgens onderzoek met Pekel. Goedemorgen, ik wil van mijn vriend Leon van Veniga Bouw een plaatje aanvragen. Groeten aan Jan. Maar een plaatje weet van Robert Pater. Nou, dat gaat hem niet meer lukken, want het is alweer binnen 10 uur, hè? Ik ben bij die verzoekjes van 9:15, dus ja, we lopen ver achter, hè? Evert, Roy van Technisch Expert Jansen is vandaag jarig. Kun je hem een fijne verjaardag wensen? Groeten kwam uit Zanden weer. Hé, hey, Roy, best jorig. Geef het wel een rondje vandoor, neem ik aan, hè? Oh, kniepste uber. Kun je even de groet doen aan de schilders van Stijn en Rick? Of de schilders Stijn en Rick? Ze moeten even wat sneller met die kwast gewoon zwaaien. Zo wordt dat veel niks. Dat zegt Jens, hè? Ja, die jongens worden per uur betaald, dus dat maakt veel niks uit, hè? Goedemorgen vanuit G-Tech-terrein DM5 te Emmen. Groeten. Heb je een nummer van Ede Staal? Ja, die heb ik wel. Ah, ik ga hem niet eruit, hè? In tijd, hè? Richard Lamatippi, even doordoen. Kunnen we betijds even naar de Berenburg? Oh, bliksem. Nou, mooi op dit, jongens. Even mijn lieve collega Enrico Hiemstra wil heel graag, als je verliefd op een jongen bent, horen. Fijn weekend. Nou, dan moet ik een cassette dek met hem aanzetten en een cassette erin in doen met een plooitje. En dan kan hem 10 keer achter elkaar doen. Marcel, de Berenburg staat weer klaar. Kom van Richard, hè. Kijk, allemaal standaard drinkers hier, hè. Even gootjes monteren met Bakker. Groetjes uit Annen. Proost. Ah, die rekengeut hebben we nou wel nodig, hè, met dit weer. Jongens. De groeten doen aan de toppers van Noordkorrel in Sappemeer. En Thomas van Coco Verhuur kan Peter beter poortbellen voor zijn Volvo. Groeten de Snowman. Oké. Nou, bedankt voor het bericht. Ach, god, nee toch. Ah, nee jongens, hier zit toch geen hond op de weg. Hier, dit is, ach, oh, ach, god dan.
1: Gaan die duiven weer naartoe.
0: Jongens, we gaan de band verlaten. Als Lady Roos erop komt, dan heb ik het wel gezien. Dan gaan we naar moeder de vrouw een stukje graag maken.
1: Ja, oh.
0: Ik wens iedereen een fijn weekend. Nogmaals, volgende week ben we eruit met z'n honden. Aan de cassettebandje erop en er zit een TDK 120 en die draait automatisch om. Dus het komt al op neer weer. Dus volgende week geen Baptiste FM. Ik ben die week erop weer. Ik ga hem er tussen nu. Ik heb hem allemaal uit met jou. Dus, daar weet je erin van.

0: Jongens, op de 27 MC ook, we gaan de baan verlaten. Hoop dat we geen storing veroorzaakt hebben. En blijf hem staan erbij, zeg maar. En fijn weekend, hè.
1: Goed weekend, fijne vakantie.
0: Ja.
2: Yo, kom maar even voor wat was het adres van die Beerenburg? Ik heb
0: deur. Hoi. Ah, Beerenburg, rolde hap in die Beerenburg.
3: Koro koro, koro koro. Waar gaan die duiven weer naartoe?
0: Jongens, fijn weekend! Beukum door de pensie en tot een andermaal! Bye bye, zwaai zwaai, mucho!

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
4: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook Bram Sparries in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
5: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
8: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
9: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
10: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
11: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
14: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
15: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
16: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
17: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde. Buitengewoon goed.
18: Hey Niels.
19: Hey mooi!
18: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
19: Klopt!
18: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
19: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
18: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
19: Zeker te weten!
18: En kijk op nieuwslubbers.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
9: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
6: Helemaal klaar mee.
20: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
6: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
21: VLM-kozijnen.
20: Kwaliteit die blijft.
22: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
6: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
20: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
6: En je ontvangt 30% subsidie.
20: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
6: Ja, gewoon.
21: VLM Kozijnen.
20: Kwaliteit die blijft.
23: Koop Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Koop voor de deur staat.
24: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
23: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Koop voor de deur staat. Koopwonen en slapen.nl.
25: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
26: Leijenberg, die van die garagedeuren.
27: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
26: Juist ja.
27: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
28: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelfer. Shop ook op hofstratijnje.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
5: Verbouwen? Even Bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
6: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
7: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
8: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
9: Hey Niels.
10: Hey mooi.
9: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
10: Klopt.
9: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
10: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
9: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
10: Zeker te weten.
9: En kijk op nieuwslubbers.nl.
11: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
12: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
13: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
14: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Ik zing als ik grondzuig.
16: Kunt u er niet bij?
15: Alleen als ik grondzuig.
16: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op

een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl. Hits.

0: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
2: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
3: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
2: Je vindt jouw stijl Bijson.
1: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
6: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig gras maaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
11: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
10: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
12: Mulders Meubeldorp.
10: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
1: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
16: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
17: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
18: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 11 uur.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws.
20: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
21: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
22: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
23: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
24: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
25: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
26: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
27: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
28: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
29: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl. Hey Niels.
4: Hey Moi.
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt.
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
4: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten.
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.
5: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
10: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
11: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend. Al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
12: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
13: Hits. Das Radio.

We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: verruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Deze maand verbouwingsopruiming bij Western Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op ruimdecoratie van BC.
5: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
6: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het Noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
8: Cassie, Canon. Dat wordt lekker zonne. Cassie. Want alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Wat een mooie vrachtwagen!
10: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
11: Echt lekker.
12: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
13: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
14: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
15: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
16: In Hogeveen.
17: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
18: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
19: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
20: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
19: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
21: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeeuw of kijk op dehaanglasservice.nl.
22: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en Rudy Schipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 12 uur.
0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-en-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder waarschuwing. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van een militaire activiteit. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald, maar scheepvaart door de straat blijft mogelijk. En bij de basisschool in Aksel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
11: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
16: Alles in één keer kloor.
23: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
24: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
25: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
26: Virena Autogroep, Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
27: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
28: Schildersbedrijf Dreyer, al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
29: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
30: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
31: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.
22: Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Right on.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri-oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
7: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar €69.
11: Vinden wij Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
10: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
12: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
11: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
10: Als de bliksem, nog Venemold.
13: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
14: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
18: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
19: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
18: Je vindt jouw stijl Bijson.
20: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En cleaningservice Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon, zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaningservice Tieben, wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaningservice Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
21: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
0: voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
22: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
23: Heb jij je opstelling al klaar voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
22: Ja, de leeuw komt eraan.
23: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
24: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
25: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
26: Dat is radio.

Ik zei pas op als jij straks voor de rechter komt te staan. Ik ging naar de politie, vroeg om een procesverbaal. Want mijn zender is gestolen en dat.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
9: Rommelbuus. Een container nodig? Kijk op Strokmeijer containerverhuur.nl.
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
11: Gritter Chalet en staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
2: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst 1450 euro aan geldprijzen.
13: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
2: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
13: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
14: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
15: 10 tenders alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan 8 euro.
15: Hè? 8? Oké. Okay.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
21: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
22: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
23: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. In Canada begint het 2K vandaag met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Dat is in Toronto. Ook zijn er optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij saamhorigheid in Canada centraal staat bij dit grote sportevenement. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij drie kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFund-actie en die heeft intussen al 28.000 euro opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
24: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
25: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
26: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
24: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
27: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
28: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
29: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
30: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
22: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
1: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
2: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
6: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
7: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbonds. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
10: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
11: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
12: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
13: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
14: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
15: Dit is Hits.

0: huisbouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezum. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
4: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
5: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
6: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
5: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
9: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
9: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
11: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
12: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
13: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
14: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
18: Verbouwen? Even bosonderhoud in- en verhuizen bellen. 06-360-234-19.
19: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
20: Gritter Chalets en Staakcaravans.
19: Kijk op grittercaravans.nl.
21: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
22: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
23: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
24: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
25: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
23: In Hogeveen, het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
26: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
27: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
28: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
29: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.
30: Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
4: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
7: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittos Bronbemaling. Je vindt WA Spittos Bronbemaling ook op Facebook.
11: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
12: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
14: Hey Daan hier, WK-fans, opgelet! RTO Autoservice en RTO Exclusive geven geweldige prijzen weg. Een officiële WK-bal, een WK-shirt en een barbecue-set. Meedoen, check hun socials en doe direct mee. Wees erbij. Broezen, pompom, pompom, pom!
15: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
16: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
17: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
18: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
20: we Oranje. Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
21: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
22: Dat is
0: Radio.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hey Niels.
3: Hey Mooi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker, en we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
7: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
8: Ik zing als ik grondzuig.
9: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
9: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Henk de Haan hier, WK-fans, opgelet! RTO Autoservice, een RTO Exclusive, geen geweldige prijzen weg. Een officiële WK-bal, een WK-shirt en een barbecue-set. Meedoen, check ons socials en doe direct mee. Wees erbij, broezen, pompom, pompom, pom!
6: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
9: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
10: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bijson in Drouwen-Ermond.

0: Kissie.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Kissie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Katshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Goedemiddag, de middagshow op Hits Das Radio. Ik heb de file-informatie voor je. 1 bijzonderheid op de A7 Heerenveen richting Groningen bij de verbindingsweg naar de N31 Drachten. Daar is een ongeluk gebeurd en de verbindingsweg is daar dicht.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto en...

0: Polsklopper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Polsklopper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Polsklopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
1: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl. Waar je huis een thuis wordt.
3: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
4: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
5: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
6: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
7: Virena Autogroep, Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
8: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

Jawel, jawel, het is er weer tijd voor. Vrijdagmiddaghits, jawel. En hier is uw presentator. Ja, presentator, ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.

0: André Hazes. Het is vrijdagmiddag. 12 juni is het. Tijd om te beginnen. De hoogste tijd voor de middagshow. Goedemiddag, vrienden en vriendinnen. Tot 6 uur. Hier zit de vrijdagmiddagids. Mijn naam is Herman. En ik heb er zin in vanmiddag weer. Echt. Ja, ik krijg hoog bezoek vanmiddag in de studio. Ik ben druk al aan het opruimen. Want er komt namelijk vrouwelijk bezoek langs. Oh. En wie dat is, laten we nog even in het midden. Ik kan wel even zorgen dat de boel allemaal een beetje netjes is. Even een doekje over het meubel heen en dat soort dingen. Verder het gebruikelijke recept vanmiddag. We spelen Raad de Plaat. Dan kun je weer kaartjes vinden voor de bingo van volgende week. En ik zit met smacht te wachten op al jouw appjes. Stuur me even een berichtje. Wat ben je aan het doen? Ben je al lekker vrij? Zit je al achter een flesje bier? Ben je nog hard aan het knutselen? Ben je hard aan het knoeien op het werk? 085 114 39 39. Dat is het telefoonnummer. Daar kun je mij vanmiddag op bereiken via WhatsApp. Liever niet gaan bellen, mensen, want dan is de hele bende weer overbelast hier aan deze kant. Verzoekjes, spraakberichtjes hebben een voorrang. Je weet het. Stuur je ons immer naar me toe. 085 114 39 39.
1: Dit is Herman Schuitvaart.
2: Ik weet nu.
1: Nee! Nee! Nachtbraken!
3: Nee. Nog een keer!
4: Nee.
1: Russiemaker. Hey, sukkel!
5: Idioot.
1: Nee, Herman Schoonmaker. Schoon.
6: Ja.
1: Serieus. Gewoon. Schoon.
7: Ja. Ja, bro. Die gast met die dikke show.
8: Herman Schoonmaker. Niet die televisiemaker, maar die praatjesmaker.
5: Oh, ja.

0: Danny Cardio en heeft allemaal vragen. Spreek je ook Hollands onder andere? Goedemiddag, de vrijdagmiddaggids. We kijken even naar de verzoekjes die binnenkomen via 085-114-39-39. En ik ben weer heel slim geweest. Ik heb vandaag wederom mijn bril niet bij me, dus het wordt even weer turen. Hey, goeiedag Herman. Graag even voor de harde werkers van Houwing. Even een kleine paloma draaien. Groetjes van de Henkies uit Beerta. Dan kijk ik op een spraakberichtje binnen wat even zien.
1: Herbert, even voor mij en voor mijn maat Arie. Esperando is de sexy weekend, Herbert.
0: Herbert, ja. Herbert doet er wel in. Sexy weekend komt eraan. En mooi, Hendrik hier. Ik ben nog aan het maaien in Nieuwbuinen. Heb je straks ook nog weekend? Oh, ik heb straks weekend en nog even door. Groetjes van VW Golfje. Nou, sterkte maken, kerel. Kijk, dit zijn betere berichten. Hier wordt al bier gedronken. Hey Herman, heb jij een mooie plaats voor mij van Sanne? De groeten van Jan Jelmer. En die zit al achter een lekker koud flesje bier. Hartstikke goed bezig, jongen. Hey Joey, stuur een berichtje. Goeiedag, even wil je Rutger van Barneveld wel even draaien met de zwoele zomernachten. Ga ik even kijken of we die ook bij ons hebben hier vandaag. Mooi Herman, je bent veel te vroeg van de voortak, zou je die weer willen draaien? De groeten aan de natnekken van materiaaldienst van Wagenborg Groningen. En die groetjes die worden gedaan door Sven. Hier nog een spraakberichtje.
2: Ja, Herman, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Nou, misschien nee, deze. De Ronaldo's, een avond als deze. Omdat het bijna weekend is. Zet hem op, hè. Groetjes, ja. Armian.
0: Ik zet hem altijd op, Armian. Zeker weten. Het is vrijdagmiddag, de verzoekjes komen binnen. Fijn weekend, Herman, wordt hier nog even gezegd. Die zijn... Oh god, die wordt met een vrachtauto aangehouden door de politie op dit moment. Ai, ai, ai, ai, ai, sterkte daar. En een berichtje van Risha, die zegt... Herman, wat dacht je van de classics? Kijk zelf maar in welke. Nou, ik heb even gekeken in het lijstje van de classics die er staan. Nou, we draaien alleen maar classics hier. En dikke hits, maar ik neem aan dat je de band The Classics bedoelt. Een keuze gemaakt uit 1979. Ashes and Diamonds, je hoort het nu hier op Hits Das Radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
3: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het Noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
4: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
5: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
6: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westerwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl. Trendsetter in wonen. Iedere dag open. Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl. Trendsetter in wonen.
8: Wat een mooie vrachtwagen!
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
10: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
11: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
12: Stalinrichting.nu heeft alles. Voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
13: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
14: Het weer op Hitsas Radio. Vanavond is op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe regen. In het midden en het noorden van het land kunnen plaatselijk ook enkele stevige regensbuien voorkomen. Het weekend wisselvallig met zo nu en dan een bui. Night the best dus.
15: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland is dit legitiem voor u aan de band. Hits. Das Radio. Yeah.

0: Alpenfriedenbaum hier auf Hits das Radio.
1: Mijn Hits.
0: Ja, het valt wel een beetje op dat ik heb vanmiddag hoog bezoek in de studio. En er komt een hele mooie dame langs. En Hans de Jonge, die is er al. Je wist er al op 10 aan verdorgen. Ja, wie komt er langs? Lara Mila komt langs. Zij is zangeres, niet onverdienstelijk moet ik zeggen. En heeft een nieuwe plaat uit, een poosje al. En die gaat hartstikke lekker. Dus ik dacht van, weet je wat we doen? We nodigen Lara even gezellig uit in de studio vanmiddag. Dus ik ben al een beetje eerder gekomen. Even stofzuigen, doekje erover. Dus lekker luchtje op mij. Hè? Wat zeg je? Doekje erover, ja. Ja, opbouw. Vanmiddag dus hier in de studio verder kaartjes te winnen voor de bingo voor volgende week zondag. Daarvoor spelen we Raad de Plaat en heel veel verzoekjes die binnenkomen. Ga eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Spraakbericht hier weer.
2: Hey Erben, topper! Goed bezig, jongen!
0: Ja.
2: Topplan! Ga zo door! Goed weekend! Groetjes, André! Yo!
0: Yo, André. Ja, lekker enthousiast. Nou, heb je ook zo'n soort spraakberichtje? Stuur het even naar me toe. 085 114 39 39. Vieze plaatjes mogen er ook naartoe. Groeten aan je schoonmoeder, ontslag bij je baas. Noem het maar even op. We gaan gauw beginnen.

Promiseland op Hits Das Radio. Tot 6 uur, de middagshow hier, de vrijdagmiddaghits. Iets toe te voegen aan het programma? 085 114 39 39. Dit is

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo, hallo. Nou, Hako de Blauw en dat blijft zo. Würde heren, hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalets en staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Hey Niels!
10: Hey Moi!
9: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
10: Klopt!
9: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
10: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
9: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
10: Zeker te weten!
9: En kijk op nieuwslubbers.nl.
11: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
12: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
13: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
14: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmaker, hamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
15: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
16: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
17: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
18: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. Het is nog steeds een raadsel wat nou precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Net Beerde Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen worden er in het gebouw nog gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig voorbij liepen. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
19: Dan de verkeersinformatie op Hitsdas Radio. Ik heb een file voor je op de N31 Drachten richting Leeuwarden. Tussen de aansluiting met de A7 en Drachten. Er staat een gekantelde vrachtauto. De weg is daar dicht. Omrijden kan via de A7 en de A32.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto en

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok wonen en slapen.nl.
1: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
2: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
3: Alles in één keer kloor.
4: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
6: Ik ben er helemaal klaar mee.
7: Nou, ik ook. Daar hebben we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
6: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
8: VLM-kozijnen.
7: Kwaliteit die blijft.
5: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
6: Ook zo klaar met lange levertijden?
7: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
8: VLM-kozijnen.
7: Kwaliteit die blijft.
9: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: een cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Helene Fischer en Atemloos door die nacht. Het is de tweede uur van de vrijdagmiddag. Hartstikke leuk dat je nog steeds luistert, jongens. Ik eens even te kijken, want we hebben een grote probleem hier in de studio. Eens even kijken of het nu weer een beetje werkt. Want mijn WhatsApp op de computer is gecrashed. Nou, dat maakt ook niet zoveel uit. Ik hoop dat doet hij het zo weer. In ieder geval, vrijdagmiddag is een boel gezelligheid. En het hangt een beetje van WhatsApp af of we nog een spelletje gaan spelen of niet. Maar in elk geval, we maken er een gezellige middag van. Ik heb er in ieder geval heel veel verzoekjes al opgeschreven. En die ga ik voor je draaien. Straks hoog bezoek in de studio. Lara Mila komt langs gaan praten over haar nieuwe single. En verder dus heel veel gezelligheid. Ik ga eens even kijken of er een computer dokter ergens hier in de buurt is in ieder geval. En een flesje bier halen beneden uit de kantine. Ja.
1: Daar komt het weekend aan.
0: Ja, daar zou je mee hebben hoor.

0: The Judds, Grandpa Tell Me hier op Hitstas Radio. Straks hoog bezoek in de uitzending. Ze is onderweg. Lara Mila komt dadelijk langs. Maar eerst heb ik mooi werk voor je. Prettig gestoord.
1: Zij bent

Ja, dat werd een discussie in de studio of je nou wel of geen 17 meer wil zijn trouwens. Ja, er zijn voor- en nadelen bij, komen we eigenlijk achter. Dat, vooral de voordelen, maar ja, de nadelen, moet je weer naar school en zo, dat soort dingen. Laten we dat maar niet doen. Vrienden en vriendinnen, ik heb goed nieuws. WhatsApp doet het weer. Haha. De technische dienst er even bij gehad, maar er bleek een storing te zijn. Maar alles is nu weer picobel in orde. Dankjewel, Ronald. Oh, en Ronald heeft vakantie, hè? Lekker, man. Hij heeft toch geholpen. De vrijdagmiddag is straks Lara Mila hier op bezoek. Ik krijg een appje binnen van Herman. Heb je ook die plaat van de Mercedes van Bertes? Ik denk dat je deze bedoelt. Bertes Sipma, voor de vrienden uit Friesland.

0: wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8:00 morgens. Johan Schuitema in Mussel.
1: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
2: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt,

0: Partij in de metaalbewerking, DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten. DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
1: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op Strotmeijer containerverhuur.nl.
2: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
3: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
4: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
5: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom. Boom.
6: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
7: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
8: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
7: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
8: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
7: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
9: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
10: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
11: De hits stralen.

0: De pioniers in celblok nummer 10 op Hits Das Radio.
1: Hits.
0: En we kijken even naar de verzoekjes die binnenkomen, want hij doet het weer. De WhatsApp-box van Hits is weer gerepareerd. We kijken even wat er binnenkomt. Mooi Herman, wij hebben... even kijken. Ja, ik heb mijn beeld dus niet bij, maar het is echt een goed voorbereide show vandaag. Goeiedag Herman, we zijn nu toch een mooi stukje muziek bezig. Ik zat te denken aan de Voortak. Het geluk dat ik miste. Groetjes van Martijn Wisman uit Ter Apel. Mooi, goeiedag heem. Graag een mooie plaat van Don Mercedes. Rocky heb ik zojuist gedraaid. Alsjeblieft jongen, dan komt een spraakberichtje binnen, even kijken.
2: Hey Herben, topper! Goed bezig jongen!
0: Ja. De hele boel helemaal in de war, want die had ik net voor me ook al een kicken.
3: Ik wil graag een weer plaatje draaien van Johan van der Velde.
0: Ja.
3: Doen in Oskers.
0: Even kijken, een klassiekertje Herman van Matthias Rijn wordt er aangevraagd. En hier komt er, even kijken, ook een van mijn grote vriend, de Kitboer, komt er ook een berichtje binnen. En de Kitboer die is, nou laat ik het zo zeggen, ik denk niet dat er nog aan het werk is. Nee, even kijken.
4: Mijn pa, ooit Eppie, is mijn beste vriend. En doe Herman, mooi.
0: Mooi, bedankt. Nou, heb je ook nog zo'n mooi bericht voor mij? Stuur het even naar de studio van Hits. 085-114-3939. Ik ben er tot 6 uur, dus we hebben nog ruim anderhalf uur te gaan hier in de middag. En je mag natuurlijk ook gewoon fotootjes sturen wat je aan het doen bent. Vind ik eigenlijk ook wel leuk, want nou ja, laat ik zo zeggen, ik heb wel het idee dat er gedronken wordt vanmiddag. Lekker man. DJ Etsy is dit. Beum is een tram, zijn versie van deze prachtige plaats. Begin van 2020 heeft hij deze gemaakt. Der helste sterren. Auf Hits, das Radio.

0: jij hebt mij behekst op Hitstas Radio. We gaan een spelletje spelen, vrienden. En het spelletje heet Raad de Plaat. Nou, zo simpel is het concept ook. Ik heb een plaatje.
1: Raad de Plaat.
2: En hij wacht tot iemand roept de hoogste tijd.
0: Nou, wie die zanger is, dat mag duidelijk zijn. Dit is een stem uit duizenden en die herken je uit duizenden. Maar wat is de titel van de plaat die ik vandaag zoek? Weet jij het antwoord op die plaat, dan krijg je van mij kaartjes voor de vlag bij de Landbouwbeurs voor dit weekend. En kaarten voor de bingo van volgende week zondag, waarmee je dus €1450 kan winnen. Het telefoonnummer waar je naartoe moet appen, niet bellen, is 085-114-39-39. Nog even één keertje.
1: Raad de plaat.
2: En hij wacht tot iemand roept de hoogste tijd.
0: En hij wacht tot iemand roept de hoogste tijd. Die plaats zoek ik. Weet jij het antwoord? 085 114 39 39.

0: vrijdagmiddaghit.
1: Wordt er veel gedronken?
2: Nee, helemaal niet.
1: Nou, een paar. Twee, drie, vier.
2: Er wordt wel gedronken.
1: Ja.
0: Herman Schoonmaker.

misschien wel het allerbekendste piratennummer op dit moment. Ever. De Paladijns, jouw liefste wens. En je hoorde ze hier op Hitsdas Radio. Raad de plaat vandaag. En ik had het al even een beetje geschoten. De zanger, ja, die is heel snel bekend. Alleen, de titel van...

Nee, goed nadenken. Ik weet zeker dat je weet... Ja, ik krijg ongeveer, even kijken, 120, 130 keer de goede zanger doorgegeven, maar... Wat is de titel van de plaat? Die zoek ik. 085 114 39 39 is het nummer. En als jij het weet, jongens, ik heb je net al gezegd... Ik zeg het elke week. Niet bellen, appen! Ja, dat is veel beter. Ondertussen komt Lara Miele binnen. Ik kan je één ding vertellen. In het hele gebouw is een Noorse mooie vrouw binnengekomen. Dat is alleen één ding zeker is. Nakatomi met Children of Hit.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
3: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschgelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
4: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
7: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch wel verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis? Met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
10: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog. Vanavond op de meeste plekken bewolkt. En vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. En het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
11: Kijken we even naar de situatie op de Nederlandse wegen. Twee bijzonderheden, allebei geconcentreerd rondom de N31. En daardoor is er een wegafsluiting op de A7. Heerenveen richting Groningen. De verbindingsweg naar de N31 is dus dicht. Daar is een ongeluk gebeurd. Op diezelfde N31 Drachten ligt richting Leeuwarden. Tussen de aansluiting met de A7 en Drachten. Daar ligt dus een gekantelde vrachtauto. Beide wegen zijn er dicht. Eindtijd van de vertraging niet bekend. Heb ik iets gemist? Geef het even aan me door. 085-114-39-39.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Je dakgoot vernieuwen? De dakgoot specialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
5: Vind jouw liefde op het platteland? Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
6: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

Bimbo, bimbo. Wat tekst, hè, jongens. Ja. We spelen een spelletje van vandaag. Ik ga het nog even één keer laten horen. Dan ga ik een winnaar bellen. En dan weet je of jij er met de kaarten van de landbouwbeurs vandoor gaat. En met de bingo kaartjes. Volgende week zondag wordt hij weer gespeeld. De Hits Radio Bingo. En daarmee kun je dus in totaal 1450 euro

0: En het is inderdaad André Hazes. Ja, dat hoor ik zelf ook. Maar wat is de titel van de plaat? En het schijnt lastiger te zijn dan ik misschien wel doorhad. 085 114 39 39. Nou, Herman Kaiser is er weer. Kom maar er verder, Herman, nog. Want het is bijna weekend. Het is 5:10. Straks Lara Mila in de show met een nieuwe plaat. En Jansie de Palingboer, die ga ik nog even draaien. Nou, tammer, Herman.
1: Het was deze week weer heel hard werken. In de bouw of op kantoor.
0: Daar geloof ik niks van.
1: Nou is

0: Denk wel trouwens, Hans, waarom wij zo dik zijn.
1: Hij is het beste.
0: En zij zo dun, want ik die drinkt water met nootjes. En wij hebben hier droge worst en bier. Dus ja, Tom. De Esperando's hier op.

het is wel een seksueel hoofdstandje dit, jongens. Jansie, de Palingboer, de Esperando's hier op Hitsas Radio. Straks Lara Mila in de show. En ik ga dadelijk even de winnaar bellen van Raad de Plaats. Eerst even een Duitse shoutplatte. Als je nog geen Duits kent, pak je even je afstandsbediening erbij. Doe je even 888. Krijgen we zelf ondertiteling. Peter Schilling is dit, Hitsas Radio.

0: Peter Schilling, Major Tom, völlig losgelöst hier op Hitsdags Radio. Het moment der momenten is daar. Ik zei net al, op 538 geven ze een reis naar Amerika weg. Wij geven 6 bingo-kaarten weg voor de bingo van volgende week zondag. En dan, hopen dat je daar blij mee bent. En dan krijg je er ook nog kaartjes voor de vlag bij de landbouwbeurs. Krijg je er ook nog bij. Je bent toch niet Lara trouwens, hoor.
1: Oh.
0: Nee, ik ga eerst de prijswinnaar even bellen. Maar dan mag je ook wel. Kijk, ik mag wel aanschuiven. Lara, Mila, hallo. Goedemiddag.
1: Hallo Herman.
0: Hallo. Ja, jij dacht ik moet nu.
1: Ja, ik denk ik moet nu. Dus ik sluit alvast aan, maar ik ben weer te vroeg.
0: Nee, maar we gaan eerst even iemand bellen voor de kaartjes van de bingo.
1: Ja, ik zag het.
0: Wat een prijs, hè?
1: Je hebt wel een goede uitgekozen.
0: Of niet? Denk ik wel. Ik ga het nummer even draaien. Praat jij er even vol dan?
1: Ja, helemaal goed. Hier hebben wij... Hoe heet hij eigenlijk?
0: Ja, we gaan geen naam zeggen. We moeten even wachten of de telefoon overgaat.
1: Ja, daar heb je ook een punt. Als hij al opneemt, hè? Ja,
0: ik hoop het eigenlijk van niet, want dan krijg je de voicemail.
1: En dat is het leuke.
0: Heb je meegedaan? Dan gaat er nu, als het goed is, je telefoon over. Hoop ik dan. Ja. Ja. Eén kijk nog.
2: Met
0: Hans met Herman van Hits. Goedemiddag.
2: Goedemiddag
0: Hans, wat ben je aan het doen?
2: Ik zit net even het eten op te scheppen.
0: Jij zit het eten op te scheppen en dan hoop ik wel dat het is op vrijdag dat iets van patat is of zo, of niet?
2: Het zijn wel gebakken aardappelen met kip en spezibonen.
0: Oh, lekker.
2: Uit de oven.
0: Uit de oven?
2: Ja. Uit de oven.
0: Dat gooi je gewoon allemaal bij elkaar in en dan in één keer zonder overschotel of zo.
2: Ja, mijn vrouw heeft een mooie overschotel gemaakt.
0: Oh, dat vind ik altijd zo lekker makkelijk, want dan kan je morgen ook nog gewoon even weer gaan eten.
2: Ja, precies. Ja.
0: En jij zat naar de radio te luisteren vanmiddag en je denkt van, nou, ik weet welke plaat Herman zoekt.
2: Ja, dat is het nummer van Adriaan.
0: Oh, die zeggen nog.
2: Oh.
0: Nee, het ging net goed dan, denk ik. Het ging denk ik net goed.
2: Ja.
0: Ik wou nog even één keer het fragment horen voor mensen die net in de auto stappen. Ik denk, waar gaat dit gesprek in hemelsnaam naartoe?
3: Raad de plaat.
4: En hij wacht tot iemand roept de hoogste tijd.
0: Ja, Hans Kuipers, je wil niet weten hoeveel foute antwoorden ik gekregen heb. Want het zat er een beetje in die laatste woorden. De hoogste tijd.
2: Ja.
0: Dat zetten veel mensen op een verkeerd been. Maar jij denkt te weten welke plaat ik wel zoek vandaag.
2: Ik denk dat ik het wel weet, ja.
0: En er is?
2: Het gaat om Hazes de Basis op de hoek van de straat.
0: Hoppakee! Woehoe! Oh, wacht even. Deze, applaus. Die. Hans, gefeliciteerd. Jij gaat volgende week zondag ga jij bingoën.
2: Geweldig.
0: Ben je een beetje gelukkig in de liefde of in het spel?
2: In de liefde met name.
0: Oké, nou dan win je misschien wel niks, maar heb je wel een hele gezellige zondagmiddag.
2: Zo is dat.
0: Zo is het. Je krijgt ook nog de eeuwige roem van mij. En ik ga André Hazes voor je draaien. En je mag ook nog naar de vlag van de landbouwbeurs dit weekend.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Graag gedaan, Hans. Smakelijk eten, hè?
2: Dank je. Hoi.

0: Herman Schoonmaker.
1: Met name Herman, waar gaat dit over?
2: Dit moet stoppen, ik walg ervan.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Dat is radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers Rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
4: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
5: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
6: Dan het weer op Hits als Radio, daar kan ik kort over zijn. We willen veel beter weer dan dat het wordt. Het wordt gewoon wisselvallig, koud, regen, af en toe een klein zonnetje en daar moet ik mee doen. Bah.
7: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Dat is radio.
8: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik.

0: Danny Uit de Bochten hier op Hits Das Radio.
1: Hits Das Radio.
0: Ja, we hebben even de hele middag moeten wachten. En ik zei al, Lara, toen ik hier naartoe kwam, ik heb de boel even netjes gestofzogen. Stof gezuigd.
2: Oh, was me nog niet opgevallen. Ja, slecht, hè?
0: Doekie erover gemaakt. Ik denk van, ja, we krijgen hoog bezoek vandaag. Ja, Lara Mila, als jij niet kent, 23 jaar en een echte Drents. Uit Boomsmilde.
2: Uit Boomsmilde, 200 meter van Assen.
0: 200 meter van Assen, onder de mast.
2: Ja, letterlijk.
0: Onder de mast, ja. Ja, je nieuwe single had ik jou maar nooit gezien, gezoend. Die is nu ruim een maand uit. En ja, hij wordt door verschillende grote media wordt hij opgepakt. Ja, je mag wel zeggen dat best wel lekker gaat eigenlijk met Lara Mila, of niet?
2: We doen ons best. Weet je, je verwacht het niet. Tenminste, ik niet. Je doet gewoon keihard je best. Meer dan dat kun je niet doen. Dat is een beetje de nuchtere mindset, denk ik dan. Ja. Alleen, ja, zo sta je erin. En dan opeens kom je bij Sterren en Radio NL. En ook nog eens bij Hits. En
0: oh,
2: dan,
0: of niet? Ik bedoel, jij begint van klein naar groot, bedoel ik, hè? Met het,
2: hey, ik noem je wel, hè?
0: Ja, dat klopt. Nee, je staat elk weekend op het podium. En inderdaad, alle grote randelijke radiostations, die pikken je platen op. Sterker nog, daar komt hij gewoon in de rotatie terecht. Wat betekent dat hij daar dus niet één keertje gedraaid wordt, maar gewoon door de computer iedere keer opgepikt wordt, dat hij vaker gedraaid wordt.
2: Ja, fucking vet.
0: Ja, fucking vet. Ja, zo kun je het ook
2: super
0: zeggen.
2: Super vet, bedoel ik. Super vet.
0: Nou, je mag hier alles zeggen, hoor. Maakt niet veel uit. Nee, wanneer dacht jij van, weet je wat ik ga doen? Ik ga zingen.
2: Toen ik uit de buik kwam.
0: Oh, echt? Zo?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, weet je, toen ik echt in dit genre kwam qua Nederlandstalige muziek, is echt wel naar het Gelderdoom gekomen, naar Marcus Schuitmaker.
0: Ja. Want dat wou ik zo naartoe. Maar jij hebt daar toen. Dat heb je gewonnen, toch? Of niet? Hoe ging dat?
2: Ja, klopt. Ja, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat die Nederlandstalige muziek, dat ik dat toch wel heel erg leuk vond.
0: En terecht.
2: Dank je. Dus toen daarin verder gegaan. En gewoon lekker gek doen op het podium. Veel stappen maken. Nummers uitbrengen. Zorgen dat je goede producers hebt.
0: Ja, dat is wel gelukkig.
2: Met goede mensen omgaat.
0: Ja, had ik jou maar nooit gezoend. Is dat autobiografisch, Lara? Is dat uit leven gegrepen, dit of niet?
2: Ja, tuurlijk. Ik denk, ja, weet je kunt hem op verschillende manieren opvatten. Maar ik denk dat iedereen wel op een bepaalde manier zoiets heeft meegemaakt. Dus dat is de bedoeling. Dat mensen het kunnen herkennen. Ja. En dat ze, ja, dat. Dat ja, ze lekker kunnen viben.
0: Ja, nee, ik snap het helemaal. Ik had even een heel andere vraag misschien. Wat staat er in jouw Spotify als niemand meekijkt en niemand meeluistert? Wat wordt er dan gedraaid?
2: Wat is dit nou voor vraag?
0: Ja, nee, ik dacht, even wat anders.
2: Hard techno. Nee, grapje. Oeh. Ja, dat is echt een hele goede vraag. Maar ik hou ook wel van op de fiets naar Arkema.
0: Dat is gewoon echt een fantastische.
2: Dat is toch erg. Echte de Drent, hè? Echte Drent.
0: Ja, Arkema ligt in Friesland, schat, maar dat maakt niet uit.
2: Kut. Nee, maar gewoon een beetje van dat noordelijke muziek. Dat vind ik ook wel leuk. Mooi werk, dat soort dingen. Maar ja, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, precies. Ja, ik zit even te kijken. Volgens mij is deze. Dit is hem, volgens mij. Even kijken, die. Dit is hem, hè?
2: Ja, dat is hem.
0: Ja. Op de fiets naar Arkema. Ja.
3: Op de fiets naar Arkema.
0: Zeg hem mee dan.
2: Op de fiets naar Arkema. Dus zo laag kan ik toch niet?
0: Nee, mijn tweede stem.
2: Oh, zing je mee?
0: Ik ken de tekst verder niet, alleen dat stukje.
2: Ik ook nu niet meer. Nee, net
0: goed,
2: wel, maar
0: ja, we zijn hier natuurlijk niet gewoon Bram heet hij ook gewoon, dus om daarna te luisteren. We zijn hier voor jou een nieuwe plaat. Hij is 4 weken uit, volgens mij 5 weken uit mijn hoofd.
2: Yes. Klopt.
0: En hij gaat gewoon als een mal. En weet je wat, we gaan hem gewoon draaien hier, Lara.
2: Super
0: nog één vraagje. Wat heb jij nog iets op je lijstje staan waarvan je zegt van, nou, als dat de komende tijd nog gaat gebeuren, dan ben ik gewoon echt heel erg blij.
2: De komende tijd? Een paar weken? Of
0: nee, ik vind altijd tussen nu en een jaar.
2: Tussen nu en een jaar. Ja. Oei.
0: Een wens, een droom.
2: Ja, je moet realistisch blijven. Dus dan zeg ik Ziggo Dome niet binnen een jaar. Nee, dat is niet realistisch.
0: Nee. Nou, dat weet je niet.
2: Nee, dan ga ik ervoor toch wel om bij Evers & Co. bij Radio 538 even mijn nummertje te doen.
0: Ja, we gaan ook nog naar Turkije toe een keer. Misschien ook nog een keer mee.
2: Ook een grote droom. Ja, dan kijk Hans even aan.
0: Ja. Ja, nee, Evers & Co, oké. Ja. Ah, maar dat is toch geen, ik vind heel, met alle respect, dat is zo geregeld. Dat vind ik geen droom.
2: Nee, maar je moet kijk, je hebt grote dromen, maar je moet ook realistisch blijven denken natuurlijk. Nee,
0: ja, gewoon qua stadionconcert of weet ik veel wat.
2: Ziggo Dome,
0: zo is het. Nou, nee, luister maar even naar die plaat, lieve mensen. Had ik jou maar nooit gezoend, Lara Mila, je hoort hem nu hier op Hits Das Radio.
2: Kan ik live mee zingen?
0: Ja, dat mag voor mij hoor, doe maar.

Nou, Bram, hartstikke bedankt. Ja. Het is een beetje de guilty pleasure van Lara Mila. Ja, en als we het toch over slechte muziek hebben, hij wordt ook nog aangevraagd. Ook nog, je snapt het niet en je snapt het niet. Nou, dan zal ik mijn eigen plaat ook nog maar draaien. Schaamteloos ook gewoon eigenlijk, hè. De nodige zelfbevlekking op de vrijdagmiddag. Mijn eigen plaat van Piraten Power Hour.

0: Alibaba van de Marlets. Dat hoor je hier op Hitstas Radio. Het zit erop. Ik heb echt slecht nieuws. Het is gewoon alweer voorbij. De vrijdagmiddagshow. Man. Vreug je de hele week op. Maar goed, het is bijna 6 uur. Vrienden, geniet van je weekend. Zet de radio lekker hard. Reclamevrij weekend op Hitstas Radio. Non-stop, ik spreek je volgende week vrijdag weer. Oh nee, wacht even. Ik heb het helemaal vergeten. Ik heb nog even reclame maken voor mezelf. Ik spreek je volgende week vrijdag helemaal niet. Ik spreek je maandagochtend weer. Ja, de wekker zetten. De ochtendshow volgende week de hele week. Wim is met vakantie, dus we gaan wel een beetje rustiger doen dan vandaag, oké? Ja. Oké. Spreek ik je dan weer maandagochtend 7 uur. Geniet van alle mooie muziek hier op Hits. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Dus ga vooral je gang dus in dat geval. Misschien zie ik je nog ergens dit weekend met Piraten Powerhour in het land. Lara, bedankt dat je er was.
1: Oh,
0: ja, je hebt een microfoon open. Ja.
1: Oh shit, staat hij aan. Ja, dankjewel. Ja.
0: Kom je nog een keer terug?
1: Zeker.
0: Oké.
1: Tuurlijk.
0: Afgesproken dan. Afgesproken. Vrienden en vriendinnen van de Hits.

0: Gewoon dan met dat ding weg of is het allemaal gaan meer. Nou, dat is wel een schietbeeld. Verhuizen. Klootzaak.
1: Vrijdagmiddaghits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
2: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
5: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
6: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
7: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
8: Hey Niels!
9: Hey mooi!
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt!
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
9: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten!
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
11: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijen.
12: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
13: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
14: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam, dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog. Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
16: Kop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
17: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
16: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
18: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
19: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
20: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalet en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Heb jij je opstelling al klaar voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
12: Ja, de leeuw komt eraan.
13: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
20: Dat is Radio Hits.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
3: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Ik zing als ik grondzuig.
6: Kunt u er niet bij?
5: Alleen als ik grondzuig.
6: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8:00 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Henk de Haan hier, WK-fans, opgelet. RCO Autoservice, een RCO Exclusive, geen geweldige prijzen weg. Een officiële WK-bal, een WK-shirt en een barbecue-set. Meedoen, check ons socials en doe direct mee. Wees erbij, broezen, pompon, pompon, pom.
15: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
16: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
15: Je vindt jouw stijl Bijson.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
19: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Door een brand in het transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog. Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
20: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer...

0: vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
8: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
9: Wilders Meubeldorp.
10: Ja, goeiedag hem zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
11: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
10: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
9: Wilders Meubeldorp.
11: Ach, even, je moet niet alles overdrijven, man.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
13: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Hits. Das Radio.

0: Non-stop hits. Hits. Das Radio.
1: Ik had een paar dagen vrij, dus ik dacht, ik pak mijn auto en rij naar de kust. En breng er een tijdje door bij een oude vriend van me, zodat ik weer een beetje op verhaal kan komen. Ik deed mijn koffers in de auto en belde daarna mijn moeder in Arnhem. En vertelde haar wat ik van plan was. Jongen, kom je bij me langs? En ik zei, mama, ik moet er een poosje tussenuit, maar ik zie je wel over 2 weken. Ik reed door een klein dorpje in Brabant toen ik me plotseling herinnerde. Het is vandaag haar verjaardag. Ik dacht, ik koop wat bloemen voor haar. Dat duurt niet zo lang en dan kan ik weer verder.

bloemenwinkel binnen. En het eerste wat ik zag was die kleine jongen met zijn ogen vol tranen. Ik zei, wat is er jongen? Hij zei, mama houdt van rozen. En vandaag is ze jarig en ik heb haar al bijna een jaar niet gezien.

Hij zei, ik woon nu bij mijn oma. Maar ik heb moeder Rozen beloofd, want ik praat elke dag met haar. Ik wilde haar er 5 geven, want zo oud ben ik. Maar de winkeljuffrouw zei dat ik die niet voor een gulden kan kopen. Het verhaal van die jongen ontroerde me. Dus ik zei tegen de juffrouw dat ze hem moest geven wat hij wilde. En dat ik het zou betalen. Toen vroeg ik haar een bos rozen te sturen naar mijn moeder in Arnhem. Ik keek rond en de jongen was verdwenen. Maar plotseling vloog de deur open. En hij kwam teruggerend en zei, meneer, ik ben u vergeten te bedanken voor de rozen. Hij glimlachte, gaf me een hand en rende de winkel weer uit. Ik stapte in mijn auto, reed weg en voelde me echt trots. Terwijl ik aan mijn moeder dacht van wie ik heel veel hou. Toen keek ik uit het raampje en zag diezelfde kleine jongen knielend bij een graf op een oud kerkhof. Ik stopte, stapte uit en liep naar de knielende jongen. Hij glimlachte naar me en zei, dit is de plek waar mama woont. Ze zegt dank u wel voor de mooie rozen. Toen ik dat hoorde, wist ik dat ik weg moest. Ik reed direct terug naar de bloemenwinkel en vroeg, juffrouw, zijn die bloemen al verstuurd naar Arnhem? Ze zei, nee, nog niet. Laat maar, zei ik. Ik breng ze er zelf alleen.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met 2 voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar lang op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van 2 kwetsbare vrouwen. De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro... die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt... en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Metaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: hits zijn goud en het bier staat koud. Hits, Das Radio.
1: Vanavond ga ik scoren, het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje, tanden goed geflost.
2: Mijn piem is goed gewassen, het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker, er wordt iemand volgeblaft.

van een jongeman die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht en door de kortzichtigheid van veel mensen

Achter een poort lag een meisje. Ik knielde bij haar neer om te helpen. Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn handen kleefde, was voor hen het bewijs.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat's radio.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.